0: Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer, vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn zaterdagochtend twee geparkeerde busjes beschadigd door brand. De brandweer kreeg rond 11 uur een melding en moest de motorkap van het brandende busje openen met een spreider. Brandstichting wordt onderzocht. Zaterdagochtend rond 9:50 is de politie met meerdere eenheden naar de Adigestraat in Beverwijk gegaan na een melding van een mogelijke schietpartij. Agenten droegen kogelwerende vesten en namen één persoon mee. Er bleek geen schietpartij te zijn. Het onderzoek loopt door. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn zaterdagochtend twee geparkeerde busjes beschadigd door brand. De brandweer kreeg rond 11 uur een melding en moest de motorkap van het brandende busje openen met een spreider. Brandstichting wordt onderzocht. Zaterdagochtend rond 9:50 is de politie met meerdere eenheden naar de Adigestraat in Beverwijk gegaan na een melding van een mogelijke schietpartij. Agenten droegen kogelwerende vesten en namen één persoon mee. Er bleek geen schietpartij te zijn. Het onderzoek loopt door. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Die historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn zaterdagochtend twee geparkeerde busjes beschadigd door brand. De brandweer kreeg rond 11 uur een melding en moest de motorkap van het brandende busje openen met een spreider. Brandstichting wordt onderzocht. Zaterdagochtend rond 10 voor 10 is de politie met meerdere eenheden naar de Adigestraat in Beverwijk gegaan na een melding van een mogelijke schietpartij. Agenten droegen kogelwerende vesten en namen één persoon mee. Er bleek geen schietpartij te zijn. Het onderzoek loopt door. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn zaterdagochtend twee geparkeerde busjes beschadigd door brand. De brandweer kreeg rond 11 uur een melding en moest de motorkap van het brandende busje openen met een spreider. Brandstichting wordt onderzocht. Zaterdagochtend rond 9:50 is de politie met meerdere eenheden naar de Adigestraat in Beverwijk gegaan na een melding van een mogelijke schietpartij. Agenten droegen kogelwerende vesten en namen één persoon mee. Er bleek geen schietpartij te zijn. Het onderzoek loopt door. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn zaterdagochtend twee geparkeerde busjes beschadigd door brand. De brandweer kreeg rond 11 uur een melding en moest de motorkap van het brandende busje openen met een spreider. Brandstichting wordt onderzocht. Zaterdagochtend rond 10 voor 10 is de politie met meerdere eenheden naar de Adigestraat in Beverwijk gegaan na een melding van een mogelijke schietpartij. Agenten droegen kogelwerende vesten en namen één persoon mee. Er bleek geen schietpartij te zijn. Het onderzoek loopt door. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velserbroek vond zaterdagavond een steekincident plaats op de Aletta Jacobstraat en Clara Wichmanstraat. Eén persoon raakte gewond en een verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden via 09 108 844. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn zaterdagochtend twee geparkeerde busjes beschadigd door brand. De brandweer kreeg rond 11 uur een melding en moest de motorkap van het brandende busje openen met een spreider. Brandstichting wordt onderzocht. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In Velserbroek vond zaterdagavond een steekincident plaats op de Aletta Jacobstraat en Clara Wichmanstraat. Eén persoon raakte gewond en een verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden via 09 108 844. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn zaterdagochtend twee geparkeerde busjes beschadigd door brand. De brandweer kreeg rond 11 uur een melding en moest de motorkap van het brandende busje openen met een spreider. Brandstichting wordt onderzocht. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: De grootste Nederlandstalige hits. Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
6: Nummer 20.

Het is weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De ochtendmix top 20 heeft ze ook deze week weer voor je op een rijtje gezet. Er zijn vandaag 3 nieuwe binnenkomers. Deze aflevering begonnen met de nummer 20 van deze week. En dat is Stef Ekkel. De klok die tikt maar door. Dan is het tijd voor de nieuwe wijkschijf voor deze week. Gekozen is er voor Samuel Welten samen met Russo. En het heet Boom. Het is zondagmorgen 20 september 2026. Mijn naam is Ampie Enema. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix Top 20 op Eimond 360.

0: Arne. Maar eerst de nummer 18. Russo samen met Mart Hoogkamer en Pak Me.
1: Nummer 18.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

En dat was de titel Ik hoor niks geks. Nummer 12 en nummer 11. Die ga ik ook achter elkaar zetten voor je. Op nummer 12 Joey Nicolai. Tinto de Verano. En op nummer 11 vinden we Monique Smit met Niet naar huis. 12.

0: vinden we deze week in de ochtendmix top 20 op nummer 11, drie plaatsen gezakt. Dan de hoogste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 10. Vincent, dat ben jij.
1: Nummer 10.

0: overzicht van de ochtendmix top 20.
1: Ja, dat klopt. Ik ga je een overzicht geven van de nummers 10 tot en met de nummer 1. Op nummer 10, Vincent, en dat ben jij. Sander Kwarte, de tapster uit Tijuana. Op nummer 9 en op nummer 8, Numidia en John West met Habibi. Bachata, Bailando, gezongen door Django Wachter op nummer 7. En op nummer 6, Rutger van Barneveld met Zomerzon en Strand. Tutti Colori, ex-wijkschijf van Wesley Bronkhorst, vinden we terug op 5. En op 4, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Dan zijn we aanbeland bij de top 3. Op nummer 3, Mart Hoogkamer, Kroeg in de Hemel. Op nummer 2, De Drie J's, Je Zit in Mijn Hoofd. En op nummer 1, Marco Schuitmaker met Loezoe. Ik ga vast afscheid van je nemen. Volgende week zondag om 9 uur ben ik er weer met een kakelverse top 20. Ik wens je heel veel plezier met Goedemorgen Eimond tussen 10 en 12 uur. 2 uur lang Nederlandstalige verzoekplaten.
0: En dit is de top 3 in de ochtendmix top 20.
2: Nummer 3.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Dit was het weer voor vandaag. De Ochtendmix Top 20.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
8: 360. Een verzoekplaat aanvragen? 085-2020-300.
9: Goedemorgen Eimond. Vandaag.

Een hele goedemorgen op deze zondag, de 20ste september van het jaar 2026. Welkom bij Goedemorgen Eimond. Nederlandstalige verzoekplaten die kunnen weer worden aangevraagd op het bekende nummer 085 20 20 300. Ik herhaal 085 20 20 300. Nederlandstalige platen. En er wordt u te woord gestaan vandaag door Rina en Margaret Haver. De twee zussen, zeg maar. Zij noteren uw verzoekje en zij noteren natuurlijk ook het antwoord op het spreekwoordenspel. Want ook vandaag maakt u weer kans op bloemen, gebak, warme schotel, naar keuze en een grillworst. Bedankt aan Ab Jenema voor de ochtendmix top 20. We weten weer wat de grootste Nederlandstalige hits zijn. Belangrijk voor u is om te weten dat we niet alle platen hebben. Want Ab heeft iets heel belangrijks te doen. Die gaat namelijk lopen voor het goede doel. Moest onmiddellijk weg. En daarom zijn wij afhankelijk van wat er in ons systeem zit. Dus heeft u een onbekend nummer, geef het even aan de dames een ander lied ook even door, of een artiest, dan kunnen wij toch heel veel plaatjes draaien. Dus nogmaals, 085 20 20 300. En wij wachten even op uw verzoekjes, want we gaan eerst even naar Clouseau met Daar gaat ze. Welkom bij Goedemorgen Eimond. MUZIEK

De Belgische groep Clouseau, met onder andere Koen Wouters. En die zijn op dit moment natuurlijk ook heel erg actueel in verband met de beste zangers op zaterdagavond op tv. Goed, we gaan het telefoonnummer nog een keer noemen. En dat is het nummer 085 2020 300. Maar ik weet dat de telefoon explodeert

niet twee keer aan dezelfde... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Wat een lang spreekwoord. Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. 085 20 20 300. Dat is het nummer om uw antwoord door te geven. En natuurlijk om het verzoekje te doen. Ik zeg er nog een keer bij. We hebben wat minder mogelijkheden vandaag. Omdat Ab er met zijn, klinkt heel raar, harde schijf vandoor is. Daar staat heel veel muziek op. En die is voor het goede doel aan het lopen in Amersfoort. Voor, of eigenlijk tegen dementie. En we wensen hem natuurlijk daar heel veel succes bij. Tilly heeft gebeld. En Tilly die wil graag Imca Marina horen met Harlequino. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Dan hebben we ook Henk van Kampen. Die heeft gebeld. Die vraagt Benny Nijman aan met Ode aan Maastricht. Voor Paul, Tamara, Langbroek. Voor Jannie Belfroy, Tomi de Bo. Voor Piet Limme en voor Ans de Jong. En voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Nou, dan hebben we hier het eerste probleempje. Want de buurt, Mia, die staat niet in ons Zenlex. Dat heet de apparatuur, zal ik maar zeggen. Waar al die platen in zitten. De buurt van Willy Alberti. Maar je vraagt een plaat aan voor alle vrienden en bekenden... en voor het team van Goedemorgen Eimond. Nou is er één nummer die gaat over een buurt. Namelijk over Mooi Amsterdam. En dat wordt gezongen door Wim Sonneveld en Willy Alberti. En daarin beschrijven ze prachtig mooi de buurt. Goed, ik wil nog even het spreekwoord zeggen. Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde... puntje, puntje, puntje, 085 20 20 300. Als u even moet wachten, blijf aan de lijn. U staat dan in de wacht. Het kost u niets en u wordt te woord gestaan... door Rina Haver en Margaret Haver. Goed, hier zijn de drie eerste verzoekjes.

Nou ja, Wim Sonneveld en Willy Alberti met Mooi Amsterdam. En dat allemaal in plaats van de buurt van Willy Alberti. Want, zoals ik al zei, we missen een aantal nummers. En dat komt omdat we Ab missen. Want die heeft veel meer nummers in zijn systeem staan dan ik in mijn systeem heb. Maar dat komt allemaal goed, want we zijn allemaal nog in de opbouw, zoals het heet. En allemaal positief. En daarvoor Mooi Amsterdam. Dat gaat ook over een buurt, dus ik hoop dat je daar tevreden mee was. We gaan naar het spreekwoord nog een keer. Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde puntje, puntje, puntje, puntje. 085-2020-300 voor het antwoord. En kans te maken op het prijzenpakket of voor nog een verzoekje. Want die kan er nog makkelijk bij. Niet denken, ze hebben niet alles. Nou, dan draaien we toch wat anders. U kunt altijd wel een artiest noemen en dan komt het ook best wel goed. Aag Bruins die vraagt een plaat aan voor Tini en Nico de Ruiter en voor Ali Poelman. En dat wordt Jannes met Aan het strand van Puerto Rico. Die gaan we zo draaien, Aag. Dan hebben we mevrouw van Lieshout, of meneer van Lieshout, dat weet ik niet. En die vraagt een plaat aan van Marianne Weber. En die wil graag horen De Italiaan. Maar De Italiaan staat niet in ons systeem. Maar u was ook tevreden met een ander nummer van Marianne Weber. Nou, ze is De Italiaan tegengekomen. Toen ging ze weer naar huis. En toen zong ze Jou vergeet ik niet. Dus die gaan we draaien. Dan hebben we Thea Steeman. Die vraagt een plaat aan voor zichzelf en voor iedereen die luistert. En dat wordt iets Grieks, zegt ze, van Marco Schuitmaker. Nou, ik weet hoe dat nummer heet. Zomernacht in Griekenland.

0: En dat was Marianne Weber met Jou vergeet ik niet. En dan had ze het over een Italiaan. Die vergeet ze niet meer. Goed, we gaan even kijken naar de klok. 11:05. En bij Goedemorgen Eimond weet u dan dat het tijd is voor het volgende. Wij gaan namelijk met dank aan niemand minder dan Robert Bosdorf gaan wij het weerbericht doornemen wat hij altijd vlekkeloos weet te voorspellen voor de hele week. En dat maken we dan op zondag bekend. Dus hier komt het. Wat staat u de komende week te wachten? Nou, zondag had hij al gelijk. Het begint bewolkt en mogelijk valt er in de ochtend nog een klein beetje regen. Maar in de middag wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt 18 graden en de westenwind is matig tot vrij krachtig. Maandag, dat belooft een aangename dag te worden met flinke periode zon en een paar wolkenvelden. Het blijft droog en bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 20 graden. Dinsdag is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Enkel buitje, dat is mogelijk. Maar op veel plaatsen blijft het droog. Ook dan wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag zijn er perioden met zon en blijft het droog bij 21 graden. Donderdag trekken er weer wat meer wolken over en kan plaatselijk een buitje vallen, maar het wordt dan tot nog 19 graden. En houdt u vast, vrijdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het aanstaande vrijdag 23 graden. Nou, dat zijn temperaturen waar je in september je handen voor kan dichtknijpen. Met dank aan Robert Rosdorff was dit week weer bericht. En wij gaan door met de volgende drie verzoekjes, want ik heb hier wat. Tamara Langbroek die vraagt een plaat aan van Simon Keizer. Ik zeg het te weinig, maar die staat er helaas niet in. Dus wij gaan naar Rosanne met Nick en Simon. En ik heb daar van Tamara toestemming voor gekregen, had ik begrepen. De Vondeling van Ameland, Boudewijn de Groot, aangevraagd door Nicolaas, voor Christine, Richard Krijnen, Richard Kranen, Jopie Numan, Aag Bruins, Tina en Ed en voor Tini Oort en voor iedereen die luistert. En dan hebben we mevrouw Duin, die vraagt een plaat aan voor zoon Hans, voor de vrienden en voor de kennissen. En het is heel gek, mevrouw Duin, maar dat plaatje van John de Bever en Corrie Konings, hoe vaak die ook aangevraagd wordt, staat nog niet in ons systeem. Maar Vriend voor het Leven, dat kan natuurlijk ook heel mooi klinken uit de mond van Jan Smit. Jan Smit, en dan komt dus Boudewijn de Groot en ook nog Nick en Simon.
1: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

Susanne van Nick en Simon. Dat was een vervangend nummer, omdat het nummer wat aangevraagd was helaas niet in ons systeem zit. Nog. We gaan de laatste drie verzoekjes doen van dit eerste uur en dan gaan we afsluiten. Erik, jij vraagt Senna aan met Kleine Vogel voor Judith. Maar ja, die staat dus ook niet in het systeem. We gaan wel Senna draaien met het nummer Je hoeft niet altijd 6 te gooien. De plaat is ook bestemd voor het team van Goedemorgen Eimond. Hans Verwij, ja, die maakt het heel makkelijk voor ons. Die zegt, doe maar iets leuks voor iedereen die luistert. Just in de Wild en Cheerio. We gaan beginnen met het verzoekje van Ria Wolken. Die vraagt Connie van der Bos aan. En dat wordt dan 3 zomers lang. Ik zeg nog één keer het nummer, 085 20 20 300. Ik zeg nog één keer het spreekwoordenspel. Een ezel stoot zich in het algemeen niet 2 keer aan dezelfde puntje. En dan zou ik graag zeggen, tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
1: En hier zijn wij dan weer, het tweede uur van Goedemorgen Eimond, op deze zondag, de 20ste september van het jaar 2026. Aan de telefoon zitten nog steeds Rina Haver en Margaret Haver om uw antwoord te noteren voor het spreekwoordenspel. De lijn is nog even open. Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Maak kans op de bloemen, het gebak, de warme schotel naar keuze en de heerlijke grillworst. En u kunt ook nog verzoekplaatjes aanvragen. Ja hoor, dat kan nog wel. We hebben er al een paar liggen en we moeten weer een beetje improviseren, want Ab is altijd de technische ondersteuning als het gaat om platen uit een ver verleden of uit nieuwe tijden, of als er iets niet in het systeem staat, dan heeft Ab het altijd zo boven water gekregen via zijn harde schijf in de computer, zoals het heet. Maar die is er vandaag niet, want die doet mee aan een loop voor een goed doel. Dus dat is even duidelijk. En daarvoor moeten we af en toe een beetje improviseren. Zoals bijvoorbeeld met Grat Damen. Want Ed en Tina, die vragen Grat Damen aan met Santa Maria. Nou, ik heb even lopen zoeken, maar ik kan hem, ik kan hem niet vinden. Dus ik wil met jou dansen heel de nacht. En Henny van der Bos vraagt die plaat aan voor Ed en Tina. Grat Damen dus met Ik wil met jou dansen heel de nacht. Dan hadden wij Danielle Korver. Die vraagt de nieuwste plaat aan van Chris Bauer, de zoon van, voor Jan Dirk, voor Sandra en Willem Castricum en voor Henk Talsma en voor iedereen die luistert. Nou hoop ik maar dat de nieuwste van Chris Bauer is La La Londen, want die gaan we draaien. Nou, en dan hebben wij Ben de Ruiter. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En ik ga een grapje met je uithalen, Ben, want ik weet zeker dat je daar wel tegen kan. Je hebt vorige week het spreekwoord gewonnen. Daar was je heel blij mee. En bedankt voor de prijzen, zei je. En zijn we ook allemaal blij mee. En toen vroeg je aan Nick en Simon met Halleluja. Maar ik heb hem wel gevonden, maar ik heb een Engelstalige versie. En ja, Engelstalig bij Goedemorgen Eimond op de zogenaamde Nederlandstalige zondagochtend bij Eimond 360. Dat mag niet. Dus toen ging ik zoeken. Ik ging intypen Halleluja. En ik denk, Ben, dat je met dit nummer ook wel tevreden bent. Want daar wordt verschillende keren Halleluja ingeroepen. Hier is voor jou Adele Bloemendaal.

Misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Ja, gradamen, en ik wil met jou dansen de hele nacht. Is wel wat anders dan Santa Maria, maar die zit niet in het systeem. En dan ga ik gewoon een beetje scheef denken en krom denken. En dan denk ik, ach, halleluja van Nick en Simon wordt een halleluja kameraden. En ik wil met jou dansen de hele nacht. Dat zal Santa Maria vast ook wel heel gezellig vinden. We gaan naar de volgende verzoekjes. En daarvan zitten er twee in het systeem, zoals het heet. Mevrouw van de Douche, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Kleine Vogel van Arie Paschier. Dan hebben we Anzinnige, die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans en voor Irma en Kees. En voor het team van Goedemorgen Eimond, Marco Schuitmaker en Schaam je voor je tranen niet. En dan hebben we Emmy Stegman. Die vraagt Andy Vught aan met Vergeet mijn naam niet. Helaas, zit wel in het systeem van App, maar niet hier nog. Maar dat komt allemaal goed. Kunnen we niet draaien, dus helaas. Toen zei ze, nou, doe dan Robert Long met Levenslang. Ik dacht, nou, die zit er wel in. Nee, zit er ook niet in. En dan gaan we toch door voor Robert Long. En dan komen we met Flink zijn. Want ik neem aan dat je...

een heel mooi luisternummer wil hebben, Emmy. Nou, dat gaan we dan draaien. We beginnen dus met Arie Paschier, dan Marco Schuitmaker en dan Robert Long.

En dat was niemand minder dan Robert Long met het nummer Flink Zijn. We gaan eens even kijken naar het spreekwoordenspel. Want ik krijg zojuist overhandigd een blaadje waar een naam op staat. Want dat is dan de winnaar of winnares van het spreekwoord. Nou ja, de ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. En of Margaret of Rina, die gaan zo contact opnemen met mevrouw Nel Vonk. Zie ik staan, mevrouw Nel Vonk. Van harte gefeliciteerd. U bent de winnares van het hele pakket. De bloemen, het gebak, de warme schotel naar keuze en de grillworst. En een van de dames gaat u straks bellen om te vertellen hoe u aan de prijzen kunt komen. Ik heb hier ook nog twee verzoekjes binnengekregen. Drie verzoekjes zelfs, dus dat is heel mooi. We hebben een verzoekje van Kitty. En dan moet ik even kijken. Kitty Schone, die vraagt een plaat aan voor Scootmobiel Club. De Scootmobiel Club, waar het heel gezellig is. En ze wil graag Acta en de Munich horen met Het regent zonnestralen. Nou, dat gaat, als ik naar buiten kijk, zeker gebeuren vandaag. Dus allemaal weer lekker op de Scootmobiel erop uit. Acta en de Munich, Het regent zonnestralen. Tineke Versloten, die heeft een plaat aangevraagd voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Rob de Nijs met Foto van Vroeger. En mevrouw Stam, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Heeft ook meegedaan aan het spreekwoordenspel. Maar helaas, mevrouw Stam, u kwam niet uit de hoge hoed. Maar u zegt, mag ik wel een plaat aanvragen? En het maakt niet uit welke, zegt ze. Nou, ik ga een mooie voor u uitzoeken. Misschien Replay of zo. Ja, dat zou best kunnen als die erin zit. Dus we gaan beginnen met het nummer van Kitty Schone, Acta en de Munich, daarna Rob de Nijs en dan een prachtig mooi nummer voor mevrouw Stam.

Ja, en het was Gerard Cox met een broekje in de branding. Mevrouw Stam vroeg eigenlijk aan, het is weer voorbij die mooie zomer. Maar toen belde ze nog steeds, nee, doe die maar niet, want het is zulk mooi weer. Nou, dus dan doen we een broekje in de branding, dan denken we aan de zee. En we denken natuurlijk ook aan al die mensen die op dit moment hardlopen van Amsterdam naar Zaandam. Want niet voor het een of ander, de Dam-de-Damloop is bezig. En die gaan wij natuurlijk ook ondersteunen met wat nummertjes die te maken hebben met lopen en wandelen. Want zo gaan we dit programma ook afsluiten. Ik wil bedanken, uiteraard, Rina Haver en Margaret Haver voor het bevrouwen van de telefoon, het noteren van de verzoekjes en de antwoorden van het spreekwoordenspel. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eimond. En dan is vast en zeker Ab er ook weer met al die platen die we vandaag niet konden draaien. En morgen dan is er weer een ochtendmix, zoals elke dag tussen 10 en 12. En dan zit Ab Jenema en ondergetekende hier weer. Kunt u weer platen aanvragen? En dan in welke taal dan ook. We gaan eruit met Opzij van Herman van Veen. Papi loopt toch niet zo snel, Herman van Keken. Lopen op het water, Marco Borsato en Sita. En ja, we lopen niet op het water, maar we gaan natuurlijk onder het water lopen, want we gaan die tunnel onderdoor, hè, bij de Van Dam tot Damloop. En dan hebben we nog de wandelclub van Jasperina de Jong. Ik wil u een hele fijne zondag toewensen. Geniet van het nog steeds mooie weer de komende week. En wat Goedemorgen Eimond betreft, graag tot de volgende week. Dag.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij. Waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velserbroek vond zaterdagavond een steekincident plaats op de Aletta Jacobstraat en Clara Wichmanstraat. Eén persoon raakte gewond en een verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden via 09 108 844. Telstar speelt zondag een regionale derby tegen AZ in Alkmaar. Supporters en aanvoerder Jeff Hardeveld, zelf Alkmaarder, hebben vertrouwen in een goed resultaat. Telstar verloor de laatste drie duels van AZ, maar hoopt nu op een overwinning in het AFAS-stadion. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Dan tot Damloop, zonder ooit een editie gemist te hebben. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij stopt pas als zijn kinderen dat zeggen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 11:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. In Velserbroek vond zaterdagavond een steekincident plaats op de Aletta Jacobstraat en Clara Wichmanstraat. Eén persoon raakte gewond en een verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden via 09 108 844. Stan Nieste werd zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Ayichu verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. Telstar speelt zondag een regionale derby tegen AZ in Alkmaar. Supporters en aanvoerder Jeff Hardeveld, zelf Alkmaarder, hebben vertrouwen in een goed resultaat. Telstar verloor de laatste drie duels van AZ, maar hoopt nu op een overwinning in het AFAS-stadion. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt.
9: Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. In Velserbroek vond zaterdagavond een steekincident plaats op de Aletta Jacobstraat en Clara Wichmanstraat. Eén persoon raakte gewond en een verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden via 09 108 844. Stan Nieste werd zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Ayichu verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. Telstar speelt zondag een regionale derby tegen AZ in Alkmaar. Supporters en aanvoerder Jeff Hardeveld, zelf Alkmaarder, hebben vertrouwen in een goed resultaat. Telstar verloor de laatste drie duels van AZ, maar hoopt nu op een overwinning in het AFAS-stadion. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360.

Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen, Menterwolde, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velzerbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velzen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Danteldamloop zonder ooit te hebben gemist. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij wil er nu een feesttocht van maken. Martina Koeman overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd aan kanker. Telstar, waar haar zoon Ronald Koeman junior speelt, steunt hem. Spelers dragen zondag rouwbanden bij de wedstrijd tegen AZ. De wedstrijd begint om 2:30 middags en is live te volgen op NH Radio. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velsenbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velsen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Jan Kuijs uit Castricum rent zondag zijn 40ste Danteldamloop zonder ooit te hebben gemist. Zijn snelste was de eerste, onvoorbereid op zaalvoetbalschoenen. De mooiste liep hij zingend in de regen. Hij wil er nu een feesttocht van maken. Martina Koeman overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd aan kanker. Telstar, waar haar zoon Ronald Koeman junior speelt, steunt hem. Spelers dragen zondag rouwbanden bij de wedstrijd tegen AZ. De wedstrijd begint om 2:30 middags en is live te volgen op NH Radio. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velzerbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velzen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Stan Nieste werd zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Aichev verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor ons wekelijks jazzprogramma All That Jazz. Ik ben Hans Zeijs, presentator en samensteller van het programma en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En u hoorde onze openingstune. En die was van Ben Webster. Just a Sitting and a Rocking. Ja, we beginnen vanavond met een tijdje terug in de geschiedenis en komen dan terecht bij Steve Allen. Hij speelde met een groep in New York, de Round Table Club, en had zijn groep de naam gegeven Round Table Stars. En de groep bestond uit muzici als Terry Kips op vibrafoon, Chris Pivano op klarinet en een ritmegroep met Mendel Lowe op gitaar, Kerry Peacock op bas, en het geheel werd ondersteund door drummer Kerry Frommer. En we gaan luisteren naar een live opname, I Thought About You.

Ja, dus samen met Vic Dickerson op trombone, Doc Cheatham op trompet. En de ritmesectie bestond uit Johnny Guarnieri op piano, Josh Duvivier bas en Olivier Jackson op drums. Harry James kwam in 1935 terecht in het orkest van Ben Pollack, speelde daarna nog even bij Koetman en formeerde in 1938 zijn eigen orkest, Harry James and His Orchestra. En we gaan luisteren naar het nummer 2 O'Clock Jump, een soort vervolg op het door Basie bekende nummer 1 O'Clock Jump.

En we hoorden Harry James en zijn orchestra in 2 O'Clock Jump. En hier met Buddy Rich op de drums. Trompetist Miles Davis gaan we nu beluisteren. De trompetist die vooral van zich liet horen bij het ontstaan van de bebop. En daarna eigenlijk alles heeft uitgeprobeerd in de jazzmuziek. Wij gaan luisteren naar hem in Stella by Starlight.

En dat was trompetist Miles Davis in Stella bij Starlight. Miles Davis heeft alle stromingen in de jazz meegemaakt. En gespeeld natuurlijk. Hij kwam voor het eerst tevoorschijn bij het ontstaan van de bebop en heeft daar een belangrijke stempel op gedrukt. En van de bebop wordt Dizzy Gillespie toch wel beschouwd als een van de ontdekkers, uitvinders zou je kunnen zeggen. En daarom vind ik het wel aardig om een opname te laten horen waarin Dizzy Gillespie speelt met tenorsaxofonist Stan Getz, die niet in de bebop heeft rondgedold, maar de cool jazz vertegenwoordigt. En dan ook nog alt-saxofonist Sonny Stitt, want dat was een zeer groot bewonderaar van Charlie Parker, ook een van de belangrijkste grondleggers van de bebop. Voegen we deze drie titanen bij elkaar, dan ontstaat er een prachtig stukje muziek en een lekker lang nummer om van te genieten in het nummer Dark Eyes.

En dat waren Dizzy Gillespie, Stan Getz en Sonny Stitt in het nummer Dark Eyes. Ja, elke week probeer ik ook even aandacht te schenken aan een zangeres. En dit keer blijven we lekker dicht bij huis en gaan we luisteren naar Rita Reis. Eerst met het combo van haar eerste man Wessel Ilke in There Will Never Be Another You.

De nog jonge Rita Reis in There Will Never Be Another You. We gaan verder met Rita Reis met een opname van het North Sea Jazz Festival uit 2005, waar zij zingt Under a Blanket of Blue.

Een Rita-Rijssong, Under a Blanket of Blue. Vlak voor haar overlijden bracht Rita Reis op 80-jarige leeftijd nog de cd uit Beautiful Love. We laten u hiervan de titelsong horen.

Rita Reis met Beautiful Love. Count Basie nu, de pianist en bandleider die vooral zijn grootste roem oogste in de swing-era. Hier een opname uit The Complete Roulette Live Recording of Count Basie and His Orchestra. En uit die Complete Roulette hebben we gekozen voor The Deacon.

En we horen Carl Bezians Orkers in De Deacon. Dat is de diaken of de ouderling. Pianist Teddy Wilson heeft vele groepen geleid. En in die groepen kwam altijd wel een stermuzikus uit de jazzy voor. Ook in de kleine groepen deden het met hem uitstekend. Zoals hier met Lionel Hampton op vibrafoon, Red Callender op bas. En de legendarische Gene Krupa op drums. En dan sluiten we vanavond af. Ons jazzhuurtje All That Jazz met Gaan Luisteren, Just You, Just Me. En het komt uit 1945.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Chevrolet.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velzerbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velzen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Stan Nieste werkt zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Ayichev verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

U luistert naar Musiclopedie. Presentatie en samenstelling Jolande Spanjaard. Dag luisteraar, het aankomende uur filmmuziek. Specifiek gericht op het duo John Williams en Steven Spielberg, een van de meest succesvolle en langdurige samenwerkingen in de Hollywoodgeschiedenis. We gaan luisteren naar een aantal stukken van Williams en Spielberg's beste vruchtbare samenwerking. En misschien hoort u ze voor het eerst of luistert u met wat weemoed. Bent u er klaar voor? En action!

Misschien herkende u hem al, de mondharmonica. De enige echte Toet Stielemans. Dit was de Sugarland Express en u hoorde de prelude en de main theme en uitgevoerd door het Hollywood Studio Symphony. Deze roadmovie uit 1974 was ook de eerste film van Steven Spielberg. Want in 1974 werd John Williams dus benaderd door de nog jonge regisseur die naar aanleiding van de filmmuziek voor The Reavers aan Williams vroeg of hij dus zijn debuutfilm, de Sugarland Express, wou voorzien van muziek. Nou, en Williams die stemde in en dit was zonder dat ze het zelf wisten, het begin van een lange samenwerking.

Jaws uit 1975. En deze film bombardeerde John Williams meteen tot de beste van alle filmcomponisten. En dit is de soundtrack, de 9e Into the Estuary, in plaats van de normale main titel die we zo vaak kunnen horen. Want het is een met spanning gevulde hoofdthema voor Jaws en een van de bekendste in de filmgeschiedenis. En staat gewoon synoniem voor het gevaar, zodra je dat dum-dum hoort. Hoewel Spielberg dacht dat Williams eigenlijk een trucje uithaalde toen hij het idee voor de muziek voor het eerst afleverde, was deze film toch wel het cement voor de werkrelatie. En Williams' instincten die waren goed en hij had gelijk met de filmmuziek, want en verdiende hiermee een Academy Award. Williams componeerde na Jaws muziek voor Midway, The Missouri Breaks, Black Sunday, Close Encounters of the Third Kind in 1977, Superman in 1978, Dracula in 1979 en vele andere, zoals deze uit 1982.

City. Dan willen ze namelijk een moderne aanpak om ervoor te zorgen dat het meer sympathie zou komen voor E.T. Want dat is natuurlijk een buitenlandse, ja, het is een alien. En het is een vrij leuke feit ook trouwens. Het einde van die film, dat was een van de belangrijkste muzikale ervaringen voor Williams. Want na verschillende pogingen om muziek te maken voor die film, nou, hij werd er knettergek van. Spielberg die nam die film van het screen weg. En hij moedigde Williams aan om de finale zo uit te voeren op een manier van hoe hij een orkest zou dirigeren tijdens een concert. Nou, hij deed dat. En Spielberg die wijzigde iets in de film, zodat deze overeen zou komen met de muziek. En dat is vrij ongebruikelijk, omdat normaal gesproken de muziek zou worden bewerkt, zodat deze weer overeenkomt met de film. En het resultaat hiervan? Williams won de Academy Award voor de beste origineel filmmuziek in 1982.

De reeks van Indiana Jones films gaf de wereld een van de grootste helden van de film met Harrison Ford als de archeoloog. Williams muziekstukken voor elk van de 4 films zijn zo gevuld met avontuur en perfect vastliggen van schurkenstaten. Indiana Jones, een film in 81, 1984, 1989 en in 2008.

Dit was van de Hook soundtrack You Are the Pen uit 1991. En we gaan door naar 1993, de volgende film van Spielberg.

Ik mag wel zeggen dat ik dit een vrij ontroerende muziekstuk vond. Schindler's List uit 1993. We hebben de 13e track genomen. Remembrances met op viool Itzta Perlman. Toen John Williams een eerste cut van een film had gezien, was hij zo aangedaan. Het had hem zo aangegrepen dat hij gewoon naar buiten moest om wandeling te gaan maken om zich te herpakken. En toen hij terugkwam, telde Williams aan Spielberg dat hij een betere componist voor de film verdiende. Waarop Spielberg antwoordde: ik weet het, maar ze zijn allemaal dood. Williams aanvaarde deze gigaklus, emotionele film en al, en won de Academy Award voor de Best Original Score.

Nog een film uit 1993, Jurassic Park. Het was het 12e project waaraan Williams en Spielberg samen aan werkte. De muziek die in het stilste jaar werd geschreven was voor de vrij grote emotionele film Schindler's List. Die heeft het ontzag en een fascinatie vertolkt om Spielbergs, zijn prehistorische wezens, tot leven te brengen. Nou, dat is goed gelukt.

1998, Saving Private Ryan. Bij het maken van deze epische oorlogsdrama had Spielberg een zeer sterke creatieve richting in gedachten, want hij wilde alle gevechtscènes in deze film zonder muziek hebben. Nou, dat was natuurlijk heen en weer gemorrel, maar dit hield Williams natuurlijk niet tegen om toch zijn stempel goed te zetten op de totale film. Hij mocht een Grammy Award ontvangen voor de beste instrumentale compositie geschreven voor film of televisie.

U hoorde de openingstitel van Catch Me If You Can uit 2002. En Williams' deelname aan Catch Me If You Can markeerde de 20ste samenwerking tussen hem en Spielberg. En Williams vertelde een verslaggever dat van alle films die ze hebben samen gedaan, dit waarschijnlijk het dichtst bij een romantisch avontuur comediestuk is. En de stijl van die film bevat een zeer levendige en nauwkeurige uitvoering van het soort swingende jaren 60 stijl wat u ook gehoord heeft net. En die muziek die hij heeft geschreven, die heeft wat zogenaamde progressieve jazz elementen afgeleid van de stijl die ook populair was in de jaren 50 en begin jaren 60.

The Freedom Skull uit de film Lincoln uit 2011. En Williams ontving zijn 43e Oscar-nominatie voor de Best Original Score na het componeren voor de film Lincoln. Die werd uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra. Helaas, we zijn weer bijna aan het einde. We gaan met de laatste nog laten we even horen. Uitgebracht in 2017, The Post. Soundtrack nummer 1, The Papers van John Williams. En daarna hoort u nog een stukje van de film War Horse uit 2011, The Homecoming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Kijk je op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En we vervolgen ons programma met Kris Kras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie en techniek worden verzorgd door Hans Dijst.

Johann Baptist Strauss junior, ook wel Johann Strauss II, was een Oostenrijks violist en componist van vele walsen en operettes. Zijn vader Johann Strauss senior en zijn broers Joseph en Eduard waren eveneens componisten. Maar Johann junior is met voorsprong de bekendste. Muzikaal gezien staat hij met kop en schouders boven het niveau van zijn broers uit. Gedurende zijn leven was hij bekend als de walskoning. En de populariteit van de Weense wals is voor een belangrijk deel aan hem te danken. We beginnen vanavond met het intermezzo van 1001 Nachtwals.

Intermezzo van 1001 Nachtwalzer en natuurlijk van Strauss junior. Uit de operette Boccaccio van Frans von Soupe gaan we luisteren naar Florence hat schöne Frauen en het wordt gespeeld door het National Philharmonic Orchestra. Het verhaal speelt zich af in Florence in het jaar 1331, waar de erotische novellen van de dichter Boccaccio opzien baren en de lokale bevolking is verdeeld in de vrouwelijke fans van zijn schandalige verhalen en in hun jaloerse echtgenoten. De mannen willen hem de stad uitjagen en op laten sluiten. Maar Boccaccio heeft veel andere plannen uit de hand van de dochter Flametta van de Hertog, waarin hij uiteindelijk slaagt. Thank you.

En dat was de instrumentale versie van Florence had schöne vrouwen uit de operette Boccaccio van Franz von Suppé. Uit Der Bettelstudent, en dat is een operette van Karel Mielöcker, vervolgen we het Gaudeamus Igitur. De titel hiervan, vertaald, wordt dan: laten wij ons daarom verheugen zolang we nog jonge mannen zijn. Het is een studentenlied in het Latijn. Het lied werd vroeger, en ook tegenwoordig nog wel hoor, in studentenverenigingen gezongen als drinklied. Hier wordt het gezongen door Mario Lanza.

En de prachtige stem van Mario Lanza hoorden we in Gaudiamus Igitur. Sir Edward William Elgar was een Brits componist wiens werk tot de late romantiek gerekend wordt. Hij was de grote voorman in het reveil van de Engelse toonkunst en het was zo'n beetje rond 1900. Tot zijn bekendste werken behoren de Pomp en Circum. Opnieuw, de Pomp en Circumstance marsjes nummers 1 en 5. De eerste mars met daarin Land of Hope en Glory heeft de grootste bekendheid gekregen. De Pomp en Circumstance mars vormt een vast onderdeel van het Londense Last Night of the Proms, waarbij de tekst van Land of Hope en Glory luidkeels door het publiek wordt meegezongen.

De Pomp en Circumstance Mars. En dit was nummer 1 van William Elkar. En dat was natuurlijk een studio-opname, want u hoorde het publiek niet meezingen, wat wel gebeurt bij Londense Last Night of the Proms. Johann Nepomuk Hummel was een Oostenrijks componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist. Zijn muziek is kenmerkend voor de overgang van de klassicistische naar de romantische muziekstijl. Nog altijd geldt zijn trompetconcert als een toetssteen voor de ware trompetist. Dit trompetconcert wordt hier gespeeld door Maurice André. Hij was een Frans klassiek trompetspeler. In de jaren 60-70 steeg zijn roem internationaal en maakte hij een serie opnamen van de barokmuziekwerken op piccolo-trompet. De opnamen van Maurice André droegen bij aan de revival van de barokmuziek in de jaren 60. Hier gaan we luisteren naar een live-opname uit 1993. En uit dit trompetconcert speelt hij het Andante en het Rondo.

En u hoorde het trompetconcert, gespeeld door Maurice André. En dat was natuurlijk voor de Oostenrijkse componist Hummel. Henri Purcell was een Engelse componist van barokmuziek, wiens werk ook nu nog dikwijls wordt uitgevoerd en opgenomen. Zijn werk behoort tot het belangrijke barokrepertoire. Purcell schreef zowel kerkmuziek, toneelmuziek en instrumentale werken als liederen en semi-opera's. Na het enorme succes van zijn opera Diocletian uit 1690 en King Arthur het jaar daarna 1691, schreef Henri Purcell de Fairy Queen in 1692. En het wordt uitgevoerd door het Nova Silesia Barok Orchestra met Alfredo Bernardini. En we gaan luisteren naar Passacaglia van Fairy Queens.

En hoort het Passacaglia van de Fairy Queen van de componist, de Engelse componist Henri Purcell. Thijs van Leer is een Nederlandse fluitist en toetsenist. Hij was samen met gitarist Jan Akkerman een van de bekendste leden van de band Focus en maakte enkele succesvolle soloalbums, waarop hij naast bewerkingen van klassieke stukken ook eigen compositie speelde, met achtergrondzang van Letty de Jong en arrangementen van Rogier van Otterlo. Deze albums verschenen onder de titel Introspection, Introspection 2 en Introspection 3. Thijs van Leer gaat hier spelen van Fauré, Pan van Mai.

van de componist Fauré speelde Thijs Vareer, gesteund door groot orkest Pavan. Placido Domingo werd geboren in Madrid, in Spanje natuurlijk, maar verhuisde als kind met zijn familie naar Mexico. In Mexico-stad studeerde hij aan het conservatorium. Hij leerde piano spelen en dirigeren, maar maakte zijn podiumdebuut als tenor in 1959 als Alfredo in de La Traviata. Amapola, waar we nu naar gaan luisteren, is een in 1924 geschreven lied van de in Cádiz geboren componist José María Lasalle García. En natuurlijk met Spaanse teksten. Na diens dood in 1937 werd het lied door Albert Camse van een Engelse tekst voorzien. Maar niet helemaal echt natuurlijk, daarom gaan we naar Placido Domingo luisteren wanneer hij Amapola zingt in het Spaans.

Placido Domingo zong het Amapola en dat was natuurlijk voor de componist Garcia. Isaac Perlman is een Israëlische violist. Hij geldt als een van de beroemdste en grootste violisten van de tweede helft van de 20e eeuw. Naast klassieke muziek heeft Perlman ook jazz en klezmer gespeeld. Ook speelde hij in de soundtrack van een aantal andere films, waaronder Schindler's List. We laten hem nu horen als hij speelt Capriccio van Paganini.

De Israëlische violist Isaac Perlman speelde Caprice van Paganini. De Nederlandse hoboïst Han de Vries was pas 22 jaar toen hij al werd benoemd tot docent van het Zwering Conservatorium in Amsterdam. Hij werd ook eerste hoboïst van het Concertgebouworkest. Maar na 7 jaar ging hij uit het orkest om zich volledig te kunnen wijden aan solo spelen en kamermuziek. Han de Vries wordt beschouwd als de leidende exponent van de Nederlandse hobo-school. Naast de moderne hobo speelde hij ook barok-hobo. Wij gaan luisteren naar een compositie van Mozart, Oboe Concerto in C.

De Nederlandse hoboïst Han de Vries speelde het hoboconcert in C van Wolfgang Amadeus Mozart. En u heeft weer geluisterd naar Kris Kras Klassiek en een reis door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie en techniek werden verzorgd door Hans Dijst.

0: elke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stem. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velzerbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velzen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Stan Nieste werkt zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Ayichev verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velzerbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velzen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Stan Nieste werkt zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Ayichev verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velzerbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velzen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Stan Nieste werd zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Aichev verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Vanik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velzerbroek leidde een burenruzie gisteravond rond 9:15 tot een steekpartij aan de Mathilde Wieboudstraat. Een 25-jarige en een 58-jarige man uit Velzen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen zijn aangehouden. In de Eenhoornstraat in IJmuiden zijn gisteren rond 10:30 twee bussen van de stichting ORG in brand gestoken. Ook een camper raakte beschadigd. De stichting helpt de Roma-gemeenschap met integratie. De politie onderzoekt de brandstichting en heeft camerabeelden. Stan Nieste werkt zondag beste Nederlander bij de Dan tot Damloop in Zaandam met 47 minuten 34 seconden, net boven zijn persoonlijk record. De Keniaan Jamal Kiprono won overal in 46 minuten 12 seconden. Ethiopische Asayek Aichev verbeterde het vrouwenparcoursrecord naar 50 minuten 5 seconden. De jaarmarkt in Heemskerk trok vandaag veel bezoekers. Ongeveer 100 kramen boden handgemaakte producten, sieraden, tassen, kunst en eten aan. Ook standhouders van buiten Heemskerk deden mee. Kunstwerken uit Haiti en Zimbabwe werden verkocht om kunstenaars te ondersteunen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het